Tijd precies, 9:30, hier volg die nieuws hoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Een Weskaapse politiebeamte is zondag in Khayelitsha doodgeskiet in een voorval wat moontlik een doelgerichte aanval was. Die politie in Koffiefontein het een gerechtelike doodsonderzoek geregistreer nadat de plakkershut in die dorp afgebrand het. Gedurende die 2025-26 boekjaar het 24 museums wat deur die Weskaapse Departement van Kultuursake en Sport ondersteun word, 13,335 leerders bereik deur aanvullende opvoedkundige programme. Drie verdagtes is in hegtenis geneem na 'n poging tot geldwa rooftog in Olifantsfontein Bosch, Pretoria. Drie verdagtes is ook in verband met die poging tot geldwa in hegtenis geneem. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jou die volledige bulletin gaan bring.

0: Dit te herstellen. Ik het recept Band of Hope. Het is Band of Gold. Dank je daar aan mijn master computer mind, DJ Sebastian, wat mij gerukkend uit die slaap uit en gezegd, hey, skink wakker, dat is die Band of Hope niet, dat is Band of Gold. Tijd zo kwart oor 10, tijd voor ons sportverslag, en dan wil ik ook voor je zeggen welkom bij de tweede uur van die contraprogram.
1: Je is ingeskakel op Eden FM, e-stem in die paradijs. Hartelijk welkom bij ons sportverslag. John Plaatjes, as my naam. Sien op Pieso Dambola uit Vrijdag aan Doha in die Diamantliga reeks. Die 200 meter in een hastige 19.74 sekondes gewen. Nog een Suid-Afrikaner, Prudel Segodiso, het de vierde plek in die vrouwe se 800 meter baal. Ben Duplessis 31, een staatmaker vir die Stormers op Binnencenter, die laatste klompie seisoene, meld volgende maand aan by Bordeaux Beagles, die kampioenebeker wenner die afgelope twee seisoene. In cricket het die Engelse se tra bowlwerk in die tweede toets in Nieu-Seeland hulle 12 wêreldtoetskampioenskap punte gekos. Nieu-Seeland het met die oorwinning van 253 lopies gelyk getrek in die reeks van 3 toetse teen Engeland, wat 12 bowlbeurte minder as die vereiste getal voltooi het. Die toetsensasie Wallabhai Suraya Manski van Indië het sondag aan Dambola die vinnigste 50-tal in geskiedenis van eerste rangse cricket gemoker. Hy het die mylpaal in net 11 balle herhaal. In hierdie verslag sluit ons af met internationale sportnuus. Dave Rennie, nuwe All Black afrigter, het maandag in die aanloop tot die nasie kampioenskap toetse teen Frankryk, Italië en Ierland vir Adi Sevilla as kaptein aangewys en optimistische rugby beloof. 4 groentjies as by Rennie se eerste groep van 34 spelers ingesluit. 3 is afkomstig van die pasgekroonde super rugby kampioen, die Wellington Hurricanes, die stud Xavier Numa, as op die vlees Josh Morby en Fehifina Hangunafu. Die Auckland Blues flank Anton Signer is die ander nuwe gesig, met Rennie wat die uitmuntende seisoen van al 4 spelers prys. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
0: Dit was die sportverslag geweest, tyd so 17 minute na 10, en ons gaan voort met die boodskapies. Ek wil weet, as iemand vir jou sê I don't like you, wat sal jou respond wees? Die enigie sê, my reaction will be, I love you my brother or sister, irrespective if you don't like me.
2: Hi, goeiemôre Jolien, goeiemôre. Nou ja, dankie vir jou opgewektheid man elke dag. Ek sal sê, as iemand sê, hy hou nie van my nie, nee. Dan sal ek sê, daar is iemand wat van my hou. En dat is die Heere. Die Heere hou van ons allemaal, ons, nee. Ongeacht wie en wat ons is, die Heere hou van my. Maar mooi dag vir jou, Dani Atelier, en dankie vir jou program. Ek waardeer het. Kom hier van Johanna uit Park 10.
0: Dat sê, kom ons gaan voort. Goeiemorgen, ek sal sê, dit is fijn, as jy nie van my hou nie, solank God van my hou, is ek fijn. Paulina Nel van Gasha. Morgen, Queen, ek glo dat allemaal een gesende dagrus gehad het. Ek groet allemaal wat ingeskakel is, die wat vir jaar, hier wil ek sê, denking, vuur, geluk en geniet julle dag, Lies Kamfer van Oudtshoorn. En dan sê sy morgen, Eyster.
3: Goeiemorgen allemaal in die atelier, ek hoop julle het een geseende nachtrus gehad, want dit was ook een insteer van my genade maan, pa, maar iemand vir op koens, hulle moet hulle daar geniet, het kom van Helen de Jong. Baie dankie.
4: Ingaba i-ID number yakho ithintele ukusebenza lisebele zekhaya. Isebele zekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebele zekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 ka-July 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ikamva elithintelweyo. Loo nto ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebele zekhaya, libuyisa isidima somntu wonke.

0: Daar sy, dit was die klanke van Janet Jackson met een liedjie getiteld Again. Kom ons kyk, Maureen Jolien wil net Lazaan Kamfer, Karelse en onze Kamies, gelukwens met al verjaarsdag, hulle moet hulle dagje geniet en hoop hulle manne beest aan beest, hulle dit kom van Oostens Afrika, werkers, dankie Jolien. Goed, ons gaan voort. Kom ons kyk. Morgen sê Jolien, ek is ingeskakel, ek groet al my Eden FM maatjes van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet, dankie vir die lekker muziek van Irene November Asla in Mosselbaai, nie. En dan het Antie Monika haar boodskapie gesteer, kom ons luister gauw gauw, my tyd is heel wat beperk, maar ja, daar is tyd, paar sekondes, kom ons luister morgen.
1: Jolien, Sebastian is al gegroet, en Antie Monika groet van A tot Z, en jou prinsesie, en haar Terriese groet. Sê Antie Monika, sê, baie dankie vir die prachtige muziek, wat jy so maak vir ons, man. En jou mooi program, so ek waardeer alles, baie dankie by sê, gegroet van, vir tot op, meneer Mornay, en al die omroepers van Antie Monika.
0: Daar sê baie dankie Antie Monika, lek om van u te hoor, en dis ook my story vir vandag, waar het nou nog iemand deurgekom, is nog een paar sekundes om gauw hier die persoon te accommodeer, kom ons hoor morgen.
2: Hartelike morgen aan jou Jolien, kaboek snel net aan, hy is maar
0: lekker woekie,
2: die werk is altijd, maar ja, allemaal moet maar lieflike dag hier, lekker soonskind, hier in die stad vir alle reders, so allemaal moet maar die soonskin geniet, en ja, allemaal moet maar veilig wees.
0: Daar sê dankie Kavoeks, mooi dag vir julle daar in George, ek moet uit hier so. DJ Sebastian is volgende aan die beurt met die Midday Connection.

0: spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Betty Kip.

0: Dlala zicima kaninzi kude uqale ithomi zakho zime kancinci ngexa usariseta iruta yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
1: Dit is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: be part of the Park Dean Secondary School Golf Day on Sunday, 28 June 2026 at the George Golf Club. It's only 2,500 Rand per four ball, an individual Stableford. There will be lots of prizes to be won. Registration at 9 in the morning, shotgun start at 11 a.m. and prize giving at 6 p.m. There is a hole, wet hole, and tee box sponsorships available. Eden FM will give you free advertising and will broadcast from the golf day. For bookings, call Shane on 076-201-4908.
1: All right, so welcome back right there to your voice in paradise. Baie dankie daar aan Jolien vir Rose Makier. Baie dankie Jolien vir die nuus hoogtepunte. En ja, nee, vir die feit dat jy dit so mooi in Afrikaans vir ons gebring. Nee, sy sê sy sal terug wees omstreeks 1 uur, wanneer sy daai volledige bulletin vir ons sal bring, nee.
2: Die ID number yakho ithintele ukusebenza lisebele zekhaya. Isebele zekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebele zekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 kaJulayi 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ikamva elithintelweyo. Londo ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebele zekhaya, libuyisa isidima somntu wonke.
1: Thank you so much. All right, there we have it. It is exactly 20 minutes away from the hour of 1 o'clock. Ja, so 20 minute voor die uur van 1. Natuurlijk kan jy saam met ons kuier hier op jou stem in die hart van die paradijs, nee. Goeiemiddag, sê iemand die vir my sê, Bas, is daar nog stemme soos die story? Jo, speel dit, dankie. nee, daar, dit kan ek nou nie vir jou sê nie, Jonathan, maar kyk, ons het mos nou vir jou die verkeerde eniekie gespeel gister, maar ons het nou maar opgemaak en al twee somme daar vir jou gegeen, nee. Eden FM, goeiedag, hallo.
3: Hartelike goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars, allemaal wat ingeskakel is.
1: Middag, my vriend.
3: Ons gunsteling radiostasie 93.8. Ja, baie groete daar aan ons breer gemeenskap, die government, my vriende, my collega's en een speciale groete aan my prachtige vrou. Ja, vandag praat ons weer oor misdaad wat so hoog seevier binnen in ons gemeenskappe. Baie belangrik gemeenskap, dit is van kardinale belang. Die gemeenskap moet understand dat ons sit met in een predicament van pandemie van kabeldiefstal binnen in ons woonbeerte. En ek wil van die geleentheid gebruik maak om met die gemeenskap te praat soos gewoonlik. Gemeenskap, ons is genoodsaak om betrokke te raak by bekamping van misdaad. Ons kan nie misdaad bekamp op social media nie. Ek wil dit net highlight. Ons kan nie crime fight op social media nie. Ons het nodig om grond toe te kom. Ons het nodig om patrollies voor te sit. En die belangrikheid is dat ons moet registreer as neighborhood watches, beerdwagte of community in blue. Otherwise is ons, indien ons op een ruit buitenkant die boundaries, dan is ons vigilantics, wat heeltemal illegal is. Jou neighborhood watches is geakkrediteer en hulle is geërkende strukture uit die gemeenskap, uit vir die gemeenskap. So, ek wil vir julle aanmoedig om betrokke te raak, breer gemeenskap, specifiek Cornwallse gemeenskap. Vanoggend het ons weer een incident gehad daarbo in Kwartelstraat, waar kabels pogings aangewend was, waar hulle kabels wou afgekap het. Mense, ons kan nie achteroor sit in comfort zones en toelaat dat hier die elemente besig is om ons in die donker achter te laat. Ek denk die gemeenskap moet hulle stemme laat hoor en opstaan en handen vat en saamstaan, sodat ons hierdie perpetrators kan vasttrek en achter tralies kan kry. Ons as Cornwall Neighborhood Watch, ons het die ding wat ons call identification, communication en operation. Dit is waarmee ons besig is om die perpetrators te identify en te communicate en dan op te volg in termen van wettiese optrede. So die gemeenskap is genoodsaak om betrokke te raak by bekamping van misdaad. Kom ons werk allemaal samen. Better together. Together we can achieve more. Ek is Rudy Lewis.
1: Baie dankie daar aan ons groot vriend Rudy Lewis. Rudy, ons waardeer jou broeder. Môre daar in die atelier, voorbereiding daar vir die Hartnik familie met die ingaan van ons, van ons, nee, sterkte vir haar kindersusters en broers. God wat die wond geslaan het, is in staat om die seer te genees. Mag ons die siel in vrede rus. Het kom daar van Miriam Esel hier vanaf Slangrivier. Baie dankie daar Miriam vir daai boodskapie, nee. Ons sê vir jou dankie, 060-505-2693, Sebas, middag man, ek groet al my ene vir maaikies, natuurlijk daar van A tot en met Z, nee, niemand is uitgesluit nie, maar, al wat ek sê is, hulle moet die dag geniet, dankie vir die lekker muziek, soos die Irene November, ja, baie dankie daar aan jou Irene man, baie dankie vir jou ook, nee, dankie daar, Rudy sê daar van my, asjeblief man, ja nee, kyk, wie ons waardeer jou broeder. Nou kyk, ons gaan vandag vir een stukkie muziek en dan kom ons terug net hierna. Dan gesels ons weer lekker saam. Voor ons gaan vir die muziek breek, luister dan maar gauw na die volgende baie interessante eniekie wat ek saam met jou moet deel. En net na hierdie saak gesels ons lekker saam.
4: Hi Wayne, what are these Motown bundles everyone's talking about?
5: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
4: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
5: Exactly! Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# hash to choose your Motown bundle.
4: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
5: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom, possible begins here.
1: I like that. Telkom says possible begins here. But what I say is that it all starts here, you know. It all loading starts beats. And we're loading that beats for you right here on your voice in paradise. If you just join us, welcome back. Welcome back. Yeah, man, this is my song. It is called Touch Me Softly. It's done by Loudy Beats. I just can't get enough of this one, you know. Makes me want to do something. Do you agree with me?

0: guess that's the way it goes. I guess.
1: Baby, you send me God.
2: Yeah, I know what time it is. But I just had to talk to you. You know, I miss you so much. I've been thinking about you.
3: Morrisdale Secondary School turns 90. Join our grand winter bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morrisdale High. Swing the night away. Yes, I just want to dance the night away. Baie dankie daar aan ons Open Heaven span. Natuurlijk hier vanaf ons George Atelier. Nee, absoluut fantastisch. Baie dankie. So ja, kom ons gaan vinnig gauw na Martens Skawas toe. Nee? Ja, kom ons gaan maar goed rijden daar bij Martens. Kijk of alles nog alright is daar. En dan kom ons terug net hierna.
4: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Beverly het deurgekom. Hartelijk goeiemiddag, Beverly.
1: Hi, goeiemiddag. Hola, hola, hola, hopsa.
0: Middag sê, Bev.
1: Dankie dat ons elke middag ons program geseend ingaan.
0: Amen.
1: Thank you, Paula. Geseend ingaan.
0: Dankie, my sister.
1: Dankie, Paula. Oh. Hola, hoops. Praat net alweer, ne?
0: Ons praat net alweer.
1: Van Beverly.
0: Dat is Bev. Baie dankie. Ek hou van die, taking ownership, baie dankie dat ons program so geseend ingaan in die middag. Taking ownership. This is not my drive time show, it belongs to the listeners of Eden FM. En dan het weet iemand van my, like na Sonja. Paula, Jesus said, love for me, I died for you. Geseende program, Paula, lovies. Ah, oh, thank you very much, my dear. Hi Paula, dis alweer Lancewood Girls. Ons hop alweer. Lekker ons aan myn en Nat en Issy is by die huis ingeskakel. Ok, Charmaine en Nat, hulle is daar by Lancewood en Issy is rechtstreeks by die huis. Welkom by die afdoen drive. Ons eie tannie Elise, hallo jy.
2: Goeiemiddag Paula.
0: Middag sê.
2: Goeiemiddag aan al ons prachtige luisteraars en omroepers. Ek hoop julle allemaal het super. Een baie mooi dagie gehad. Elise Kamper van Oudtshoorn.
0: Dat is hy. Baie dankie tannie Elise.

0: Thank you very much, Sebastian Coleridge. I like it. All important, complete bulletin at 4. I love the tone of it. Thank you, Sebastian. Voordat ons breekvatvertensie gauw weer vannig daan, Waslapieland by 0605052693. Dit is hoe jy vanmiddag saam met my kan keir hier op Eden FM se Afternoon Drive. Hartelijk goeiemiddag.
1: Middag, Polo Hops in Streek. Ja, Polo, bly my die selde Here Jesus Christus, ne?
0: Amen.

It is Groovy Times, Mr. Alan Price, right here on the Afternoon Drive. 25 to 5 in the Dominee Boys is hier. I'm just setting the scene. Want ek weet ook waar doen ze smaak lees, het kom by muziek.

0: Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government and Go George on Thursday, the 25th of June 2026, for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall behind the Blanco Clinic in George. Find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out.
1: Hier in FM, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Marcelo. Goeiemiddag. Het is lekker koel, mosel bij. Het was lekker warm, maar nou raak het koel. Dank je voor mijn nieuwste mooi programma, hoor.
1: Baie dank je, mama.
2: Hallo, familie, hallo, moeders en het gaat goed. En zo na daar bij je zo, meneer Pro.
1: Baie dank je. Bye. Oh, jene. Onze eie mama daarna.

0: So ja, Irene FM, hoe kan jy wel uit, maar 5 September, langer om dan, saam met Melody 6. Ah, saam met Paula Hobbs in die mix. Is die man wat die register kom teken, hartelijk goeie laatmiddag, Boeta Greenwell.
1: Alright, alright.
2: Goeie naand, Paula.
0: Naand, sê my Boeta.
2: Ons mis op Babbel Lieses ook.
3: Op Babbel die Bobs. Ek hem gemis. Maar my maat, ek hoop jy het een geseende naweek gehad. Ek hoop onze daddies in die streek. Jy het een geseende naweek gehad en een geseende vadersdag. En een happy belated vadersdag en alles.
0: Oh nee, ek wil sê iets as jy lekker hier die Boeta G. Sorry man, ek boer nou nog aan by gister. Want weet jy wat, nee, die... Twee stemnotas is basis amper even lang, maar soos hy vandag sê jy
3: nou. Right, alright. Hola, oops. Jy was een luisteraars. Ek teken die register, my chom.
0: Yes, my chom.
3: Voor jy verdwijn.
0: Mm.
3: Hola, geseende aand aan jy en ons luisteraars, ne?
0: Dankie, my boetas, jylle.
3: En veilig wees, veilig huis toe rui. En maak jylle lekker warm toe vanavond dat jy by die huis kom. Onder die lappe. Ja, Paula. As het dan so nie wou van die Heere is. Hey. So ek altijd sê.
0: Amen.
3: En groet ons behoor en teken hier gister weer.
0: Daar sê my Boeta.
3: Paula, nou toe nou. Kren, we praat vanavond met jou. Ja, jy wat, Paula, jy wat nou links op Paula. Ek's achter, ja, jy. Kren, we praat saam met jou. Paula, jy moet gesien die aand te doen. Kren, die Jansen is aan die buitenkant.
0: Oh, mense. Hey, kan het liefde so Boeta G, man. There's only one of you. Ja, dit is wat om te sê nie, maar is enig in sy soort, ja. Dat is wat enig wat ek wil sê. Dankie, Boeta G. Ja, wat een man jou maar warm onder die lappe. Is die groete af, Cheryl, nie kinders, mooi lê julle. Hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Paula Mas. Ons het vir jou sê, goeiemiddag, sê hier uit Wilmond het.
0: Middag, Wilmond.
4: Ons het vir die koffie wat nou vandag gewerk het. Hulle met hulle dag, twee daakjes lekker geniet. En middag, Nuisna, allemaal is gegroet lekker. Shelton staan ook hier langs aan my Paul. Paul, my skat, jy is toe, jy speel lekker muziek. Ons gaan so lekker huis toe. Dankie vir jou lekker muziek, ne. We zullen nie uit Nuisna uit.
0: Daar sê Michelin.
4: Allemaal is gegroet, sister Galanta, woon ik in die Vrijelke. Jounie is hier. Makayla is hier. Erlien gaan ook nou huis toe. Onze baas gaan ook nou huis toe, ja. Sister Christine is hier zo. Rousie is hier zo. Ja, hulle moet lekker wees, ja.
0: Hulle moet lekker wees en hulle is lekker. Daar sê, hy is toch aan tyd ook van die opse kant af. Oppak tyd. Is klaar waar het so is. Eer in FM. Pieter lekker te, jy moet een draadloos. Langs die kus, in die Klinkeroe, Hessekwa, Kanneland, Nuisna, Plet, Uniondale of online www.edenfm.co.za. You to me are everything!